Ik ben een rentier, ik hef je tiet, maar frühstück denn zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal en een pip tobak.

Mi nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200

Ik ben een rentier, ik heb gratis. Maar het vreugde zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk

As ik nog lüt wie, kan ik mij erinneren. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat drunner, doch dat geeft wadder. An tisch daar geeft dat schere rei. En geeft dat spek aan braatuffel. Daar vung ik liek aan touw sortieren. Seh ich dat de Orgel, denn geeft dat krach. Wirst du wohl etten? Wirst du wohl parieren? Und geeft dat Nudelsuppe oder auch dick Afen.

bloot mijn kinder, deze nu door. Ons stochen in er etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aardig.

Ik ben een rentier, ik hef je tiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk